straggy mit mijn mail. Ik ga kom kooks maar weg. Heb al snel alles gezien. Tennis slaapt en hazen. Slaapt met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in een diebe. Tussen hennen